0: Naast security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct. 088-1300-300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar 200.000 euro. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot 1400 euro aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van 477.000 euro. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapallona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. Top Rooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers en hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Midi is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Midi cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Midi was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Ik doe het voor meer nieronderzoek.
3: En ik voor mijn kleindochter met nierfalen.
4: Voor gezonde nieren natuurlijk.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting help je ons te blijven investeren in baanbrekend onderzoek naar nierziekten. Zo maken we samen echt het verschil. Vraag ons gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakkum richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. Het asfalt van de N512 tussen Egmond Binnen en Noord-Bakkum wordt van dinsdag tot en met donderdag vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van de splitsing Herenweg-Randweg tot aan de parkeerplaats Diederik. Het stuk weg en het naastgelegen fietspad zijn dagelijks afgesloten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Buurtbus 164 en fietsers kunnen omrijden via de Limmerweg, Hogeweg en de Duinweg. Woningcorporatie Kennemer Wonen wil 60 sociale huurwoningen gaan verhuren in het vernieuwde winkelgebied Geesterduin in Castricum. Daarover is een voorlopige overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoorne Vastgoed. Rond het winkelcentrum moet in totaal 215 woningen komen, waarvan 84 in de sociale sector. Wanneer de woningen worden gebouwd en wat te huren worden, is nog niet bekend. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yuwei. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op zijn kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op mdlfonds.nl. MDL-fonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen

0: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar 200.000 euro. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot 1400 euro aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van 477.000 euro. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: vind ik zoet.
1: Top Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. De melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
4: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
3: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
5: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
3: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. Het asfalt van de N512 tussen Egmond Binnen en Noord-Bakkum wordt van dinsdag tot en met donderdag vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van de splitsing Herenweg-Randweg tot aan de parkeerplaats Diederik. Het stuk weg en het naastgelegen fietspad zijn dagelijks afgesloten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Buurtbus 164 en fietsers kunnen omrijden via de Limmerweg, Hogeweg en de Duinweg. Woningcorporatie Kennemer Wonen wil 60 sociale huurwoningen gaan verhuren in het vernieuwde winkelgebied Geesterduin in Castricum. Daarover is een voorlopige overeenkomst gesloten met ontwikkelaar Hoorne Vastgoed. Rond het winkelcentrum moeten in totaal 215 woningen komen, waarvan 84 in de sociale sector. Wanneer de woningen worden gebouwd en wat de huren worden, is nog niet bekend. Een vrouw is zondag met haar scootmobiel in de sloot langs de Koninginnenweg in Bergen gevallen. Brandweermannen in waadpakken hebben de vrouw uit het water gered, waarna ambulancepersoneel zich over haar ontfermde. Ze bleek er goed vanaf te zijn gekomen en is naar het zorgcentrum waar ze woont gebracht. Haar scootmobiel zal vermoedelijk afgeschreven worden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut, 0900 9622.
2: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
4: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze dat hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
3: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
5: You killed Uncle Hank. You killed him.
6: No,
5: what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank.
6: Stop it. Stop it.
5: I don't want anything from you.
3: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Leidschendam ben je 25 minuten langer onderweg. Dan naar de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten tijdsverlies. Op de A9 richting Amstelveen vanaf Akersloot 25 minuten vertraging. Dan naar de N235, Purmerend richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid een half uur extra reistijd. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 7 kilometer file met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor

isolatiesubsidie verhoogd naar 200.000 euro. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot 1400 euro aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van 477.000 euro. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapolona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. Afgelopen zomer hebben 26 dijken boven het Noordzeekanaal schade opgelopen door de aanhoudende droogte. Het gaat vooral om oude dijken met veen, zoals in en om de Eilandspolder. Deze dijken zijn kwetsbaarder voor uitdroging. De veiligheid kwam volgens het Hoogheemraadschap nergens in gevaar. Aan 19 dijken in het Hollands Noorden was herstelwerk nodig. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling belandt vaak op een grote stapel. Volgens de wet zou er binnen 5 dagen actie ondernomen moeten worden, maar dat duurt nu gemiddeld 2 maanden. Volgens de directeur van Veilig Thuis is er meer geld nodig.
2: Om capaciteit erbij te kunnen zetten, dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
1: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
3: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
1: Cybersecurity-experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ondanks de herfstvakantie is het behoorlijk druk in de regio en dat heeft te maken met een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Het loopt daardoor vast op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid staat 8 kilometer file met een 1/2 uur tijdsverlies. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam 7 kilometer file met een 1/2 uur extra reistijd. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen vanaf Akersloot 20 minuten tijdsverlies. Dan naar de N235 richting Amsterdam. Tussen de aansluiting met de A7 en Purmerend Zuid 2 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot slot de N247 Hoorn richting Amsterdam. Voor Broek in Waterland staat 8 kilometer file en daardoor ben je 25 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het college van Dijk en Waard heeft het budget voor isolatiesubsidie verhoogd naar 200.000 euro. Sinds de introductie hebben bijna 70 woningeigenaren gebruik van gemaakt van de mogelijkheid om tot 1400 euro aan isolatiesubsidie te krijgen. De bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van 477.000 euro. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. De 4 vaste flitspalen aan de N9 in Alkmaar hebben van mei tot en met augustus 7600 overtredingen vastgelegd. De flitsers ter hoogte van de Huiswaardeweg waren zoals gewoonlijk het meest actief. Richting Den Helder zijn rond 660 bestuurders betrapt op door rood rijden. De andere kant op, richting Kooimeer, zijn de meeste snelheidsovertredingen geconstateerd. Net iets meer dan 3600. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
3: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het aantal files neemt af, maar nog steeds veel vertraging rond Amsterdam door een eerder ongeluk bij de Koentunnel. Daardoor loopt het nog steeds vast op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam ben je 20 minuten langer onderweg. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Het loopt daardoor ook vast op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Voor knooppunt Zaandam 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A9 richting Amstelveen tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein 11 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot slot de N247 richting Amsterdam. Vanaf Volendam staat er 3 kilometer file en ben je 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog, van 470.000 naar 500.000 euro. Ook worden kopers van huizen met een slecht energielabel gestimuleerd om te verduurzamen. Bij de hypotheekgarantie hoeven mensen een lagere rente op hun lening te betalen. Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Door technische problemen rijdt het nog steeds langzaam op de A8 richting Amsterdam. Voor knooppunt Koenplein 7 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. Loopt daardoor ook vast op de A7 richting Zaanstad. Tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A22 richting Velsen tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad Koog en knooppunt Koenplein nog 10 minuten langer over. Dat komt door technische problemen aan de Koentunnel. Vanochtend gebeurde daar eerder een ongeluk. Het verkeer kan niet naar de Ring West en wordt omgeleid over de Ring Noord. En dit gaat naar verwachting tot 11 uur vanochtend duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische uitsupporters. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de Hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije grenst niet aan Oekraïne of Rusland, maar beide landen hebben wel belangrijke havens aan de Zwarte Zee en vallen die geregeld aan. De Bulgaarse premier zegt niet te weten van wie de aanval komt. Het duurde een tijd voordat Christa Pike medische hulp kreeg na haar mislukte executie, omdat de meldkamer twijfelde of de noodoproep vanuit de gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Lucht. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld.

0: bovengrens ligt bij eigen woningen met een WOZ-waarde van €477.000. De subsidie heeft er volgens het college toe bijgedragen dat Dijk en Waard tot de 5 best isolerende gemeenten behoort. Frank Kraaienveld uit Egmond aan de Hoef is zondagavond benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

could.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met soms motregen, 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: steun Stichting De Hond Kan de Was Doen.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld, zonder Israëlische uitsupporters. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. Hans Bulten, de laatste burgemeester van Sint Pancras, is op 89-jarige leeftijd overleden. Bulten werd in 84 burgemeester van Sint Pancras en nam die functie waar in Langedijk. Na de gemeentefusie in 1990 was Hans Bulten nog 9 jaar lang burgemeester van Langedijk. Daarna was hij waarnemend burgemeester van Annapallona en Edam-Volendam, maar bleef wel betrokken bij Sint Pancras, onder andere voor het behoud van de Witte Kerk. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam doe je er tussen Zaanstad als in Delft en knooppunt Zaandam 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Atletiekvereniging Hilas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van een verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. Dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hilas zou zelf een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennemer Wonen gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. Het asfalt van de N512

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Boschaert van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Be'er Sheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische uitsupporters. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken

Oranje-Nassau. De zanger en bassist kreeg de onderscheiding vlak voor het afscheidsconcert van zijn band Bintangs in Podium Victorie in Alkmaar. Kraaienveld richtte de band in 1961 mede op. De Bintangs werden bekend door hun ruige bluesrock, ook wel de hoogoversound genoemd. Kraaienveld kreeg het lintje niet alleen voor zijn muzikale carrière, maar ook voor zijn werk als beeldend kunstenaar. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en een van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de afsluitdijk op de A7 vanuit Friesland een file van 4 kilometer. Het staat stil en de vertraging is ongeveer een half uur. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem. Bij Haarlem 10 minuten vertraging, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen 5 minuten vertraging. 5 minuten op de N230 Utrecht richting Maarsen. Bij Maarsenbroek 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van de politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Atletiekvereniging Hilas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van een verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. Dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hilas zou zelf een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaseren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hekaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 11 kilometer langzaam rijden tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Uitgeest en Knoopend Kooimeer 5 kilometer file. Op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem tussen de A9 en Haarlem 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag 10 minuten vertraging tussen Schiphol en Roelof Arendsveen. Een kwartier op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Heemskerk en Knoopend Kooimeer. 8 kilometer file. 10 minuten op de N205 Nieuw-Vennep Haarlem bij Haarlem 3 kilometer. N242 Alkmaar-Middenmeer bij de Ring Alkmaar 4 kilometer stilstaatsverkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van de politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Een automobiliste heeft dinsdagochtend op de Van Ostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde links afslaan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en een verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennemer Wonen gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. Het asfalt van de N512 tussen Egmond Binnen en Noordbakkum wordt van dinsdag tot en met donderdag vervangen. De werkzaamheden vinden plaats van de splitsing Herenweg-Randweg tot aan de parkeerplaats Diederik. Het stuk weg en het naastgelegen fietspad zijn dagelijks afgesloten van 7 uur 's ochtends tot 5 uur 's avonds. Buurtbus 164 en fietsers kunnen omrijden via de Limmerweg, Hogeweg en de Duinweg. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Rotterpolderplein 7 kilometer file. A9 Amstelveen Den Helder tussen Akersloot en Heilo 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. A9 Alkmaar Diemen tussen Aalsmeer en Amstelveen 20 minuten extra, 6 kilometer file. Er komt door een ongeluk bij knooppunt Holendrecht staat 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht.
3: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer file. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat het stil tussen knooppunt de Raasdorp en de A10 over 5 kilometer. Veel vertraging door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Diemen. Tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Amstelveen 7 kilometer file. Er zijn twee rijstroken afgesloten. Verder op de N203 Amsterdam-Alkmaar een half uur vertraging tussen Castricum en Alkmaar 3 kilometer. Kwartier op de N205 Nieuw-Vennep-Haarlem bij Haarlem 3 kilometer file. Een half uur door werkzaamheden op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen de A9 en Ring Alkmaar 4 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 5:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protest op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er Sheva. Atletiekvereniging Hilas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van een verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. Dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hilas zou zelf een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Be'er Sheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft burgemeester Schouten gebeld en zelfs voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische uitsupporters. De politieke partij Beter voor Dijk en Waard wil opheldering over bijna 100 dwangbeschikkingen na de asbestbrand in Noord-Scharwoude op Nieuwjaarsdag. Na een beroep op de wet Open Overheid door de Alkmaarse Courant kwam aan het licht dat die besluiten juridisch niet deugden. Omwonenden werden daarmee verplicht hun terrein te laten schoonmaken. De partij wil weten waarom juridische waarschuwingen niet zijn opgevolgd en hoe de gemeenteraad is geïnformeerd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakte gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
2: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
1: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
3: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
1: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft de burgemeester Schouten gebeld en zelf voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische supporters. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen na nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennenbewoner gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
2: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hired thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
1: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
3: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
1: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Heer Hugo Waard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 17:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victoria Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Be'er-Sheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: You wake up in the morning.
6: Je wordt wakker op een morgen.
5: If you hear work late.
6: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
5: And the mother to the table.
6: En je oude moeder dekt de tafel.
5: You see the same old same.
6: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
5: Lay your foot by the table.
6: Je legt allebei je voeten op de tafel.
5: And you have all been in pain.
6: Oh, je vrek je rug.
5: Have you ever seen a rainbow?
6: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
5: You got in trouble with me.
6: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
5: Let him.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boek gaat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand als schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een botsing tussen twee vrachtwagens heeft dinsdagmiddag voor flinke verkeershinder gezorgd tijdens de avondspits op de N242 richting Herugewaard. Rond 4 uur reed de vrachtwagen achter op zijn voorganger. De achterste vrachtwagen raakte zwaar beschadigd. Door het ongeval werden twee rijstroken afgesloten. Er ontstond een file van 9 kilometer, die al op de A9 bij Akersloot begon. Een berger moest de beschadigde vrachtwagen meenemen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. Een automobilist heeft dinsdagochtend op de Van Oostadelaan in Alkmaar een verkeerspaal uit de grond gereden. De vrouw wilde linksaf slaan, maar zag daarbij een verkeersdrempel en een verkeersbord over het hoofd. Door de botsing raakte haar auto flink beschadigd en klapte de airbags uit. De politie en handhaving kwamen ter plaatse. Een bergingsbedrijf moest de auto wegslepen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Camping Bakken gaat staakcaravans en chalets uitfaceren. Vanaf volgend jaar zijn alleen vaste gasten nog welkom. Het wordt steeds lastiger om winterstallingen voor staakcaravans en chalets te vinden. En het vervoer over de weg zorgt voor overlast. Ook zijn ze lastig te verplaatsen bij wateroverlast, zoals ruim 2 jaar geleden. Camping Bakken richt zich vanaf 2042 volledig op regulier kamperen en tiny houses. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Ciao.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in 1 keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Alkmaarse burgemeester Schouten laat 3 camera's ophangen in Park Rekerhout. Jeugd van 13 tot 16 jaar en dak- en thuislozen zorgen hier aanhoudend voor overlast. En maatregelen van politie, handhaving en jongerenwerk hebben weinig effect. De camera's in de Rekerhout blijven zeker 3 weken hangen. Binnenkort heeft jongerenwerk de overlastgevende jeugd het in kaart gebracht voor extra inzet, zowel op groepsniveau als individueel. De Israëlische regering probeert alsnog supporters toe te laten bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva. Maar Alkmaar houdt vast aan het verbod. De Israëlische ambassadeur heeft de burgemeester Schouten gebeld en zelf voorgesteld de wedstrijd te verplaatsen. Volgens Alkmaar zijn de veiligheidsrisico's te groot. De wedstrijd wordt donderdag gewoon in het AFAS-stadion gespeeld zonder Israëlische supporters. Bewoners van de Doris Rijkersflat in Egmond aan Zee blijven zich verzetten tegen de geplande sloop van hun woningen. Volgens de bewonerscommissie is sloop niet nodig en kan de flat na een flinke opknapbeurt nog jaren mee. Bewoners mogen nog zo'n 10 jaar blijven en kunnen naar nieuwbouw terugkeren zonder extra huurverhoging. Toch heeft de commissie een uitgebreide brief naar woningcorporatie Kennenbewoner gestuurd, waarin ze pleit voor renovatie. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent2.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een 62-jarige man uit Alkmaar is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor seksueel misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. Het misbruik duurde ruim een jaar en begon toen het meisje 10 jaar oud was. Ze deed in 2015 aangifte. De man heeft het misbruik bekend. Volgens de rechtbank heeft hij het vertrouwen van zijn stiefdochter ernstig geschonden. Bij de straf hield de rechter rekening met zijn spijt en het tijdsverloop. De man moet ook nu ruim 19.000 euro schadevergoeding betalen. De Rijksoverheid is een nieuwe campagne gestart om inwoners beter voor te bereiden op noodsituaties. Iedereen moet zich minstens 72 uur kunnen redden zonder stroom, water of internet. Daarbij gaat het niet alleen om een noodpakket, maar ook om afspraken met familie, vrienden en buren. Bijvoorbeeld over de opvang van kinderen of hulp aan elkaar. De landelijke campagne Denk Vooruit deed dinsdag ook Heerhugowaard aan, waar voorbijgangers praktische tips kregen. Atletiekvereniging Hillas uit Alkmaar krijgt mogelijk toch een nieuwe atletiekbaan. De gemeente zag eerder af van de verhuizing vanwege de hoge kosten. Maar Pro wil nu de huidige baan vervangen. En dat kost ongeveer 2 miljoen euro. Hillas zou een nieuw clubhuis betalen. Met de nieuwe baan kan de vereniging meer wedstrijden organiseren en weer nieuwe leden aannemen. De gemeenteraad moet nog over het voorstel beslissen. Twee aangekondigde pro-Palestijnse demonstraties bij het AZ-stadion in Alkmaar mogen donderdag vanaf 17:30 plaatsvinden aan de Rijnvis-Feitlaan bij het Victory Building. Burgemeester Anja Schouten staat protesten op het stadionterrein niet toe. Ze vreest confrontaties tussen demonstranten, supporters en de politie. Daar kunnen demonstranten volgens haar veilig protesteren, dicht bij het stadion. AZ speelt donderdag tegen het Israëlische Hapoel Beersheva. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...